Enem gavet en er bors gupavas e tiskenas regos plugadvan dius a charbuten a kerken e charnis. Aster hast! E me feins os troba os ar skul. Ouf! E me lois kerdran, deut po an dea en evrus.